Gitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka, Gulikitaka,